after en twaalfde fage. Daarom, zo zegt de Heer God, een fiend, sogar eene die dat land aanvangen wordt, wordt de schutzstede van jun dolrieten en jun palast te worden bestolen worden. Zo zegt de Heer God, groot zo als een hoord een paar been en een biet van een uur wegneemt van dem lijf zijn moel, zo worden de Israëlzins van Samaria weggenomen worden, met een eik van een bad en Damascus de dijk van een ruwbank. We hebben gezien dat God had de Israëlieten veel gelegenheden gegeven van hun beze weg weg te draaien, maar ze hadden dat niet gedaan. De Israëlieten dachten dat wil zij God zijn erwählde falsch waren, wordt hij aan niet rechten. Wanneer God aan ook rechten deed, dacht weer ze nog God zijn falsch. Hier moet wie eine Sache recht verstehen.

Chem he nun a stead wo he de erste Nacht schlope deed. Da wie a chen a staat en chen je bied, ober dort as wo he en droom had, wo Gott met amer ede deed. En zijn droom zag he ne beentrap, de van a eed bat in hemel reke deed. Op de beentrap weer a engel, de een nap en rauf jinge. Van boven zeet Gott to Jacob, dat he met am wo zenne en wo am zegne. De nächste morgen neem hij den steen, dat hij als een chesse gebruikt had, de dat enzalve en naan dat, God zijn huis. 20 jaar later, als Jacob met zijn familie, treeg nu kana aan chem, chem hij waarde nu dezelfde steen. De nome Bethel wordt een andere nome gegeeft, de God van God zijn huis. God had zelfs met Jacob gereed en had hem teruggebracht. Ober, dat wie nedig dat Jacob toestonen zal, dat hij zich gans to dem Herr aangeven zal. En dat is wat hier passiert. Als Amos nu to Israel reden deed, wie dat meer als 500 jaar later. Bettel wie nicht meer Gott zijn huis. Dat wie nu de steed, wo auf Gott's dienst gedreven wordt. Bettel wie de steed, wo Jeroboam, een goldenet kalf opgestald had en woer een altaar, to jetter weer. Dat andere kalf weer en dan, dat hem nuurde weer. Op de altaren waar de tieren to afjetter je opvat. God weer geduldig gewast, ober nu, chem Amos, met God zijn boodschaft en zee dat God de mensen en de altaren stroffen wordt, wie zijn volk had zich van de waarheid weggedreed. En God zijn tijd, wordt hij de altoren door vernichten. Dan weer door ook de zaak dat met de zomer en winter hieze te doen houdt. Dit weer een gewenlijke hieze. Door weer ook hieze die van Alfenstein geboet weer. Dat is gans in ordning dat mensen hieze zullen hebben zodat zij en ihre familie schuling kunnen hebben en bewoord worden. Ober, wat we hier hebben, is dat door zonen weer de zonen hieze boede die ze bloos to je wesse tiede brukte, en dat ze afwiezen kunnen. Een woonhuis is ene zaak, ober een huis haar dat bloos een puchhuis is gans wat anderd. God zei dat zo'n hieze worden geslagen worden, en worden vernicht worden. Nu Amos dat vierde kapitel de eerste vers. Hart nu dit woord, je tjeeg van Bashan, die op de Samaria boy zendt, de arme doldrekken, de zonen vertwaatsen den help veld, de te ere mannen zaaien, brengt ons wien, zodat we drinken kunnen. Dat is te zijn dat dit een zware vers is te erklären. Reed hij hier van tjee als rentwee, of brukt hij dat als een beeld van de vrouwen, die aan dat land waren? We weten dat Bashan en Godot land weer voor rentwee, en dat is waar een van de Israëlstammen woonde. Dat rentvee en dat land weer sterk en vaart, zond als eriënten vormen met stalt wordt zennen. Dat schijnt zo dat dit een beeld kan zennen van hoe leeg de vrouwen en de tijd je zanken houden. Hij zegt dat zij te ere mannen zeiden, brengt ons wien dat we drinken kunnen. Dat vertelt ons ook dat zij de arme doldrekken deden, en zo'n vertwaartse deden den help veld. Dit weer een mensje, die in ere Alfenstein hieze woonde, en een grote gemietlichheid leefde. Ze hadden geen tijd en ook geen verlangen, dat ze eriënt woord voor de arme en de doelgedrekte mensje donen worden. Zond weer nicht nog gaat zien je vallen, oh nee. Dit wordt aan alles weggenomen worden, en ere schijne strome hieze, worden ladig en dolgebroken zijn. Wat van de boodschap is door en dit voor ons, die we in dit dag en God zien in nood leven? Nou, eerstens is door een woord voor zonen, nu die nog in ere zinde wandelen. Alles wat aanreicht, zindelijk en godloos is, en zonen die daarmee verbonden zijn, wordt God rechten. Ze worden God zijn oordeel ervoren. Zo'n mensen kunnen van zo'n gerecht geschoond worden, wanneer ze dem Herr Jezus als heiland aannemen worden. Mijn vriend, best du reed dat te doen?
Tweedens, zonen die Christus aangenomen ha, die waar de geboren zijn, zullen alles doen wat ze kennen, zodat God zijn boodschap kan uitgegeven worden. De Heer Jezus wordt alle raden die hem aanroepen. Zond wat we hier ha, zal we brukken dat we andere helpen kennen. De Heer Jezus geeft zich gans aan, zodat hij de raden voor ons vaststellen kan. Dat is gans recht, dat we ons aan gans aangeven zullen. Nu mag de Heer zijn zegen op jullie zinnen.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Microfoon begroet je in Helenbergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstunde program Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Dit wie nu de Tjenja-sending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ik wil me vrijen, wann du bij de nächste Tjenja-stund waar du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du deine Freund met dat te enloden. Op waar

Wel wie nu nog alle te bieden. God im Himmel, wie dank die, dat u ons so lief hast, dat u ook van do nog alle mensen helpen deest, wann wie die door aan bieden. Ik bied, sie met alle tjenja, die du so lief hast. Amen.

The Clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle opgezette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je stijgen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkunnen. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 263. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu het programma nummer 263.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen en op brood van ons leven van deel is die tweede kroniek 29 1 per 3 wordt het zaagd. His keer weer 25 jaar oud als hij kennig wordt en hij regeert 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heet Abi en weer Zakaria zijn dochter. His keer deed wat hem haren je val zoals zijn stormvader David. Hij moog in de eerste maand en eerste jaar in zijn regeringstijd de deuren om tempel waren op en leidde in ordning brengen. Wanneer we een nieuw jaar aanvangen, is iedere dag zoals een nieuw blad in ons levensboek. Ieder werk is een nieuw kapitel en ieder jaar vangt een nieuw boek aan. Wel we immer daarna trachten dat we iedere dag in ons levensboek zo leven als God het geveld. Hier in dit kapitel zei wie wo wie immer een nieuw jaar aanvangen zullen. Jeroen zoals wat de kennik is kia met in tempel deed, zo ook zal wie om aanvang van een nieuw jaar met ons wat doen. Dat eerste ding, wat dis jonge kennik deed, wie de deren om tempel, de zin voordat de kennik ahas toegemerkt had, waren opmerken. Dit weer wat hij de eerste maand en eerste jaar voest het eerste deed. Dat weer werkelijk een zeer goede aanvang. Wils de kennik Ahaz nicht in God zijn weer gewandeld had, weer dat een zeer treuje tijd in Juda. Wils zijn leven nicht God zijn zeeën had en zijn vriend am uitgeheft hadden, weer hij immer meer God jeen aan. En er steht enzig kicken tom zijn wat arrecht weer, beschuldigt hij leiver God. Hij verbruikte je feesten am tempel en sloot de deren touw. God aanbeden en de aandachten worden afbestald. Die nach dem Herrn aanbeden deiden, deiden dat zes uur aus dem Tempel. De prinses Kia, die van einer jährliche Mutter abgebracht wordt, zag wat am Land verjink en am Boden dort. Solange sein Vater auf dem Thron wir, kon hij ober nuscht damit doen. Als hij ober eerste kennig wir, zaad hij Fuß an den Tempel für den Gottesdienst waren opmerken. De deren, die zo lang toegesloten waren, mogen nu waren op. Tja, wie daarvan wat leren, toen waren wie niet jou aanvangen? De Heilige Schrift zegt dat dien hoort zal God zijn tempel zijn. Wie meen welig de deren te ons hoort toegesloten hebben, zoals Ahaz de deren zum tempel toegesloten had? Wie zullen ons op ernst de volgende vrouwen stellen, niet bloos om aanvang van een niet jou, op ook erin van een jaar? Erste der, te ons hoort, te alle tijd immer opgewaast? Haben wir uns immer von Gott leiden lassen? Haben wir nicht vielmal uns auf unsere eigene Kraft verloten und steht im Gebet, auf Gott seine Kraft zu trüen? Sind wir nicht vielmal gefallen und schwere Tiden der gegangen, da werden wir uns der Tür schlotten wir und wie für uns selbst leben deiden? Wenn wir zurückkicken und dort der Fall gewesen ist, dann muss Gott uns seine Gnade geben und nie einen Anfang zu merken. Ein Don't, als dort am Anfang von einem neuen Jahr ist oder nicht. Möcht wieder der zu unseren Worten aufmerken und die beständig abloten, so dass wir zu aller Zeit bloß für den Herrn leben und nicht unsere eigene Wege.

0: mat 30 minuten.
1: Al microfoon begroetien Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstun het programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock as Tian. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's zijn alle opgezette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de post zo je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkunnen. Wanneer je irgendein van onze programma's bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 263. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt nu het programma nummer 263.